0: Girl, Victor Polster, won hier in Cannes al de prijs voor beste acteur. Ook de Belgische actrice Virginie Efira heeft de prijs voor beste actrice gewonnen. En de Belgisch-Franse film Notre Salut heeft de prijs voor beste scenario gewonnen.
1: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Munju voor zijn film Fjord. En een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van ons voetbal. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaar dat voor de laatste speeldag nog aan de leiding stond. Genk wordt leider en speelt zo tegen de vijfde uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaar, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. En verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. Vannacht helder, het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.
2: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

wil niet dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je wegloopt van wie je warmte geeft. Ik wil dat je veel wegdroomt.

dingen zonder zin. Ik wil niet dat je rijk wordt, want geld maakt liefde moeilijk.

dat je thuis komt. In een huis vol lege glazen. Ik wil niet dat je wegrijdt. In de donkere nacht.

dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je boos wordt op je zwakke kant. Doe geen dingen die ik dom vind.

0: Arden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronse.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.

0: 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goedemorgen.
4: Bij Vlaamse Ardennen 1.

0: en digitaal via VlaamseArdenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: VlaamseArdenne1.
2: Goedemorgen
1: bij VlaamseArdenne1.

0: talk about.
1: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
2: Vandaag in 50 minuten.
3: Vandaag in 50 minuten.
1: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
3: 6-7.
1: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
4: Vlaamse Ardennen 1.

0: Vlaamsearbeiden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronse.
3: Volgens Amerikaans president Trump zit er een deal met Iran aan te komen over de oorlog in het Midden-Oosten. De laatste punten worden nu besproken. Dat meldt hij op sociale media. Er zou onder meer sprake zijn van een heropening van de straat van Hormuz. Iran zelf heeft officieel nog niet gereageerd. Feest op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journaliste Aartje van Tomme is voor ons ter plaatse.
4: Dat deze twee acteurs samen de prijs hebben gewonnen is heel terecht, want ook in de film voel je de chemie tussen hen beiden. Ze versterken elkaar, de een wordt beter door de andere en vice versa. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van regisseur Lucas Dont, die meteen zag dat hij met deze twee jongens goud in handen had.
3: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. En FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen, voor de vierde keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon, het werd 4-0. Barcelona volgt zo het Engelse Arsenal op. Zonnig en zomers warm vandaag, maximaal tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor

0: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarde bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vlaamse Antenne 1.
2: I'm nothing special, in fact.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse

0: Amsterdam1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronse.
3: In de VS is het Witte Huis kort in lockdown gegaan door een schietincident. Een man van 21 opende het vuur op agenten aan een controlepost van het Witte Huis. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten. Die overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. Leuk detail, Macchia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
4: Toen ik Emmanuel op de koers van zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentin dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
3: Coward greep wel naast de Gouden Palm. Die is voor de Roemeense regisseur Cristian Mungiu met zijn film Fjord. Maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
4: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als je twee hoofdacteurs. En zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie. Ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie. En ik ben vooral heel, heel trots op hen.
3: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice. En de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Doelman Matthias Piklak reageert.
5: Het is onbeschrijfelijk, het is onwerkelijk wat hier gebeurd is. Ik had even gemist hoeveel extra tijd het was, dus ik vroeg het nog even aan de scheidsrechter. Ja, en dan vanaf dan was het aftellen. Deel het achter mij kijken van hoe lang het nog was. En dan was het aftellen tot het laatste fluitsignaal. En dan kwam er heel veel los, heel veel emotie los, persoonlijk bij mezelf. Ik heb dit soort moeilijke momenten gehad, maar ook hele leuke momenten. En om dit met deze club te beleven, is een droom.
3: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. Nog in het voetbal, in play-off 2 dan, was het een waanzinnige ontknoping gisteravond. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaar. Dat stond, voor de laatste speeldag, nog aan de leiding. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaar, wat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. En de Brit George Russell vertrekt vanavond van op de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was nipt sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australiër Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken van op de 3e en 4e plaats. Zonnig en zomers warm vandaag, maximaal tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Minder praten, meer platen.
0: 105, 106.3. En online vlaamseardennen1.be.
2: Alleen maar hits en classics.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.

0: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarde bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen.

0: Minder praten, meer platen.
1: 105, 106.3
0: en online VlaamseArdennen1.be.
2: Alleen maar hits en classics.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: vlaamsearbeiden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: In de VS is het Witte Huis kort in lockdown gegaan door een schietincident. Een man van 21 opende het vuur op agenten aan een controlepost van het Witte Huis. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten, die overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. Een leuk detail, Macchia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
4: Toen ik Emmanuel op de koers van zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentin dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
3: Coward greep wel naast de gouden palm. Die is voor de Roemeense regisseur Christian Mungiu en zijn film Fjords. Maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
4: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als je twee hoofdacteurs. En zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie. Ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie. En ik ben vooral heel, heel trots op hen.
3: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice. En de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Doelman Matthias Pieklak reageert.
5: Het is onbeschrijfelijk, het is onwerkelijk wat hier gebeurd is. Ik had even gemist hoeveel extra tijd het was, dus ik vroeg het nog even aan de scheidsrechter. Ja, en dan vanaf dan was het aftellen. Deel het achter me kijken van hoe lang het nog was. En dan was het aftellen tot het laatste fluitsignaal. En dan kwam er heel veel los, heel veel emotie los, persoonlijk bij mezelf. Ik heb dit soort moeilijke momenten gehad, maar ook hele leuke momenten. En om dit met deze club te beleven is, ja, dat is een droom.
3: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. Nog in het voetbal in play-off 2 dan zijn er rellen uitgebroken na de wedstrijd van Standaard tegen Charleroi. Standaard verloor met 0-2 en gaf de eindwinst in het klassement zo uit handen. Vuurwerk vloog in het rond en fans renden het veld op en gingen in de clinch met de spelers. Door de nederlaag is Racing Genk dus de eindwinnaar. Het speelt tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. En de Brit George Russell vertrekt vanavond vanop de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was een nip sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australier Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken vanop de 3e en de 4e plaats. Zonnig en zomers warm vandaag, maximaal tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Altijd waar voor je geld.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen in 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamseardennen1.be.
5: Vlaamse Ardennen 1.

0: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Prettig weekend.

0: Van Berchtenhouten tot de Rekelberg. Overal Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
2: Turn the night into a glory day. Stand up for the rules and

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Ardennen 1. Vlaamseardennen1.be. Minder praten, meer plaatsen.

0: vlaamsearden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Minder praten, meer platen.
0: 105, 106.3. En online vlaamseardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Albert Heijn, Ronse en Oudenaarde. Wij overtreffen onszelf voor een glimlach van onze klant.
3: Schat, het water is koud.
4: Wordt het nu eens geen hoog tijd

Werk je in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: De giga gratis week Nestlé en Oreo ijs. Diepvries alle varianten en combineren mogelijk. 2 plus 3 gratis.
5: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
6: Vlaamse Ardennen 1.
7: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: 101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

mooi schuimend laagje krijgt. Serveer in een tumbler en dat is zo'n kort, breed glas met een dikke bodem. Garneren kan bijvoorbeeld met een cocktailkers of een krulletje citroenschil.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: weken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: 106.3, 105, Vlaamse Ardennen 1.

0: zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Anna, la la la la. Ah, ah, schat, het water is koud.
2: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk.
2: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen.

0: 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
4: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater, wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
3: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In Torhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein, dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met 2 vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Thomas Baka van Infrabel.
5: Dit had veel erger kunnen zijn. Hier gaat het nu om 1 slachtoffer dat gelukkig niet levensgevaarlijk gewond is geraakt. Voor ons is dit nogmaals het signaal dat we volop moeten blijven inzetten op sensibiliseren en te wijzen op de gevaren van spoorlopen. Mensen duidelijk maken dat je niet op of over of naast de sporen mag lopen.
3: Op de trein zaten 22 reizigers. Zij werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselaren en Brugge lag de rest van de avond stil. De dader van de schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington was gekend bij de geheime dienst, dat meldt CNN. De man van 21 werd vorig jaar verschillende keren opgepakt, telkens nadat hij probeerde om een toegangsweg naar het Witte Huis te blokkeren. Mogelijk had hij mentale problemen. De man opende afgelopen nacht het vuur op agenten aan een controlepost. De schoten waren zelfs te horen tijdens een live-interventie van een reporter die aan het Witte Huis stond.
6: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: De geheime dienst kon de man neerschieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. En dan nog dit. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het 2e jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David de Heenouw.
7: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
3: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Braschaat, scheen de zon het minste. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. En het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en online VlaamseArdennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Albert Heijn Oudenaarde. Je vindt ons aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde.
0: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via VlaamseArdennen1.be.
3: Vlaamse Ardennen 1.

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Giga gratis week. Elvea pasta, sauzen en pesto. Alle varianten en combineren mogelijk. 2 plus 3 gratis.
5: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronsen aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
6: Vlaamse Ardennen 1.
7: Goedemiddag.
8: Bij Vlaamse Ardennen 1.

0: vlaamsearbeiden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
3: 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
4: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater, wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
3: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In het Brusselse metrostation Simonis zijn een 30-tal reizigers geëvacueerd, want ze waren onwel geworden. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Ze hadden onder meer moeite met ademen. 2 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het station werd nadien afgesloten en de halte werd niet meer bediend. Het is niet duidelijk wat er aan de hand was. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het 2e jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David de Heenouw.
5: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
3: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Brasschaat, scheen de zon het minste. In Las Vegas in de VS gaat een opvallend sportevenement van start, de Enhanced Games. Daar is doping toegelaten. Meer nog, het wordt zelfs aangemoedigd, bijvoorbeeld steroïden of EPO. Want dat is volgens de organisatie de toekomst. Zo'n 50 atleten komen in actie in 3 disciplines. Zwemmen, atletiek en gewichtheffen. De sportwereld gruwelt van het evenement, zegt doping-expert Peter van Eno.
6: De exporters die zullen deelnemen, die zitten vaak in sporten waar dat het prijzengeld over hun carrière heel, heel laag geweest is. En dus de incentive wat hen lokt, is een grote prijzenpot. Het is echt de Romeinse tijden brood en spelen voor het volk. En de gladiatoren hier, die zullen het mogelijk ook met hun leven bekopen, maar dan pas op langere termijn.
3: Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en ook de kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1. 106.3. 105.

zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.

0: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
5: Ja, eindelijk!
4: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
6: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen 1.

Hoe gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen aan die gory part 2. Zat vast achter een muur, met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen, komt er 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Melikesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong, werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog staat. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

0: het nooit te laat. Mama, echt, ik hou van nu, dat is dan niet meer over.
1: Vlaamse Antenne 1. 105, 106.3. Wereldwijd en digitaal via vlaamsearbeiden1.be. Alleen maar hits
2: en classics. Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen. 105, 106.3. En online, vlaamseardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: Het personeel van Albert Heijn Ronse en Albert Heijn Oudenaarde heten jullie van harte welkom. Ook op zondag van 8 uur tot 12 uur 30.
1: Vlaamse Ardennen 1.

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: tussen Ardennen 1.
1: Minder praten, meer platen.
0: 105, 106.3. En online vlaamseardennen1.be.
2: Alleen maar hits en classics.

0: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem. Europoint,
4: Europoint. De Giga Gratis Week. Old Amsterdam Original 48+, 1 plus 2 gratis.
5: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
6: Vlaamse Ardennen 1.
7: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor

0: Vlaamsearbeiden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamsearbeiden1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en online VlaamseArdennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.

0: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
5: Ja, eindelijk!
4: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
6: Sanitair De Baren.

0: Radio@arden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince.

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos gastkostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1.be.
2: Minder praten, meer platen.
3: Albert Heijn Ronse, je vindt ons aan de César Snoeklaan.
0: Vlaamse Ardennen 1.

0: Werk je in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarde bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: De Giga Gratis Week. Paulus knijflessen. Alle varianten en combineren mogelijk. 1 plus 2 gratis.
5: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring, Retail Park N60. Vlaamse Ardennen in.
6: Goedemiddag.

0: Vlaamseardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: Het Bondsparket start een onderzoek naar de rellen na de match tussen Standaard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld en er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid. Zelfs spelers werden aangevallen. Vier politieagenten raakten ook gewond. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto.
4: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
3: Dat is opvallend, want het ging nogthans om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt het een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio.
5: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd. En nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen, omdat er eigenlijk meer aanbod is dan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
3: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Sport dan. Onze landgenoot Jordi Meus heeft de slotrit in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Hij haalde het in de massasprint voor zijn Nederlandse ploegmaat Danny van Poppel. Ook de eindzege was voor een ploegmaat van Meus. Die ging naar de Nieuw-Zeelander Lawrence Pithy. Meteen einde verhaal voor Zizou Berghs op het tennistoernooi van Roland Garros. Berghs verloor in de eerste ronde van een Tsjech in 3 sets. Het werd 2 keer 6-4 en 1 keer 6-3. Ook vorig jaar ging Berghs er meteen uit in de eerste ronde. En voormalig rode duivel Jean-Marie Pfaff heeft zijn indrukwekkende voetbalcollectie geveild. Het iconische WK-truitje dat hij ruilde met de Argentijnse voetballegende Maradona op het WK in 86, bracht maar liefst €400.000 op. Het shirt van de Nederlandse voetballegende Johan Cruijff zo'n €130.000. In totaal verkocht Pfaff zo'n 310 items. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Wijnkelder, Oudenaar de Baan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.

Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.

0: jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Hada, la la la la. Schat, het water is koud.
6: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
5: Ja, eindelijk.
6: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkseweg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
7: Sanitairdebaren.be.
8: Vlaamse Ardennen 1.
9: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: tussen Ardennen 1. Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en online vlaamseardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
1: In recreatiedomein De Nekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt Dirk van de Zanden van de politie.
2: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein De Nekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis.
1: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het bondsparket start een onderzoek na de rellen na de match tussen Standaard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld. Er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid en zelfs spelers werden aangevallen. 4 politieagenten raakten ook gewond. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto.
3: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
1: En dat is opvallend, want het ging nogthans wel om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt het een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. De Nederlandse politie heeft een Belgische man van 31 opgepakt na een massale vechtpartij in het centrum van Breda. Dat schrijven Nederlandse media. Hij zou zowel slachtoffer als dader zijn. Bij de vechtpartij waren een 40-tal mensen betrokken. Ze zouden met stoelen, glazen, kaarsen en wijnflessen gegooid hebben. De politie onderzoekt de zaak. In Ankara in Turkije is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die won 2 jaar geleden de lokale verkiezingen en vormt zo een bedreiging voor Erdogan. Sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Versneslavik won vanuit de vroege vlucht. Hij haalt het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcellusi. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht daalt de temperatuur dan naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag is het koeler, maar het blijft wel zonnig.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Ardennen 1.
4: Altijd 1 versnelling hoger. Vandaag in 50 minuten.

0: Heijn, Oudenaarde en Ronse. Bezoek ons op Facebook en laat weten hoe je bezoek in onze winkels was.
1: De Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vandaag in 50 minuten.

0: ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7-9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: De giga gratis week Nestlé en Oreo ijs. Diepvries alle varianten en combineren mogelijk. 2+3 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
3: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamseardennen1.be.

0: vlaamsearbeiden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesar Snoeklaan in Ronsen.

0: Ronse en Oudenaarde. Wij zijn er altijd voor onze klanten.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Aarde 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Aarde 1.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1. Prettig weekend.
2: Bij Vlaamse Ardennen 1.

0: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Vlaamse Ardennen 1.
6: Goedenavond.
7: Bij Vlaamse Ardennen 1.

0: save it from yourself. When you wanna take it by
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.

0: Werk je in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarde bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Van de Kluisberg tot de Volkigenberg.
2: Overal
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: De Giga Gratis Week. Old Amsterdam Original 48+, 1 plus 2 gratis.
6: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
7: Vlaamse Ardennen 1. Goedenavond.

Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde. Vlaamse Ardennen 1.

Would you dance?

0: vlaamsearbeiden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Cesar Snoeklaan in Ronsen.

0: vlaamsearbeiden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: Een galaavond voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Mignolet kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden ook een erehaag. Morgen vieren de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt zo de voorrondes van de Europa League. De man die vanmiddag bewusteloos uit het water werd gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen is nog altijd kritiek. Het gaat om een dertiger uit Brussel. Ook de omstandigheden blijven erg onduidelijk, zegt journaliste Anne Vroom.
4: Kon die man niet zwemmen? Dat is een mogelijkheid. Ook al is die 30 jaar, niet iedereen zwemt even goed. Was die man onwel geworden? Ook een mogelijkheid. Het kan ook zijn dat het een gevolg is van een koude shock. Misschien was die man aan het zwemmen in het diepe gedeelte. We weten dat eigenlijk niet. Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek.
3: Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem.
5: The United States and Belgium stand together in NATO and together normally, working side by side to promote peace, security and prosperity.
3: De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land. Onder meer over het gerechtelijk onderzoek over de Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuit-Lande is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al gekend bij het gerecht voor zedenfeiten en ook verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. En Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen vannacht op Kiev. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm, veel zon ook, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Minder praten, meer platen.
0: 105, 106.3 en online vlaamseardennen1.be.
1: Alleen maar hits.

0: vlaamsearbeine1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesars Snoeklaan in Ronsen.

0: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en online VlaamseArdennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

Gelouterd sta je bovenop de berg. Dichter bij jezelf dan jij ooit was. Niet bang meer voor de leegte. Niet bang meer om te breken. Al zijn wij ook gemaakt van glas.

0: dichter bij jezelf dan jij ooit was. Niet bang meer voor de leegte, niet bang meer om te breken, al zijn wij ook gemaakt van glas.
1: Van de Kruisberg tot de Haaghoek. Overal Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: Amsterdam1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronse.
3: Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast. Onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en de oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze extra kosten terugbetalen. Clubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion, een applauswissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat zoals Steven Gerrard en Virgil van Dijk. Je hoort Mignolet.
4: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ikzelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
3: Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vannacht helder, de temperatuur daalt naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardenne 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
0: Vlaamse Ardenne 1.
2: Goeienacht.
1: Bij Vlaamse Ardenne 1.

0: Arden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesars Snoeklaan in Ronsen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
1: Goeienacht.

Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Radio-Arena1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.
1: Bij Vlaamse.